Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.

Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.

Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.

Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.
1: Hi, my name is Stereo Mike.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht.

Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een half uur vast en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in de

Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot sta je 3 kwartier vast. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 van Aken naar Geleen is een ongeluk gebeurd bij Geleen. Daar is de vertraging nu een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Misschien niet een van de grootste hits van de heren Duran Duran, maar wel een van de mooiste als je het mij vraagt. Ordinary World.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Daarmee werd het gelijk 7:10. Goedemorgen, woensdag 6 mei. Het is dag 126 in het jaar 2026. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Samen, en daarmee bedoel ik jij en ik, starten wij de dag weer op. Tot 9 uur gaan we op weg met Streekomroep de Beverlanden. Het laatste nieuws uit de streek. Het weer, wat wordt het vandaag? En we kijken alvast even vooruit naar het weer van morgen. Ziet er wat beter uit dan vandaag, kan ik jou vast verklappen. En natuurlijk niet te vergeten, de beste muziekmix voor jou. 7:10, dit is de...

0: 17 over 7, woensdagmorgen 6 mei. Het weer op de Beveland is vandaag wat frisser en rustiger na bevrijdingsdag. De dag begint met zo'n 9 graden, maar door een matige noordoostenwind voelt het frisser aan. En vanmorgen zien we een mix van wolken en af en toe een klein streepje van de zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Blijft grotendeels droog vandaag. Kans op een buitje is klein. De zon die laat zich zo nu en dan even zien, maar echt uitbundig gaat het niet worden vandaag. Kortom, een vrij frisse lentedag met af en toe zon en een stevige noordoostenwind. Ik heb even het weer gecheckt op mijn vakantieadres waar ik over 2,5 week naartoe ga. Daar is het 's nachts zo'n 27 graden en overdag toch lekkere 36 graden. Ja, dat is toch een hemelsbreed verschil met datgene wat ik nu buiten zie, zeg maar. Gewoon grijze luchten. In het nieuws vandaag, Goessenaar Timo de Jong, die rijdt de Giro d'Italia in zijn eerste profjaar. En de politie die waarschuwt voor nepagenten en bankfraude in Zeeland.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

heeft een bijzonder leven achter de rug inmiddels. Teddy Swims. Mr. Know-It-All, daar heeft hij zich toe bekeerd. Zit onder de plakplaatjes, had wat tijd over en af en toe een kloddertje hier en een kloddertje daar, zeg maar. Mr. Know-It-All, zijn nieuwe single in de Beverlandse Ochtendshow, waar het 7:58 is. Wielrenner Timo de Jong uit Goes, die staat voor een bijzonder moment in zijn carrière. Hij rijdt namelijk dit jaar de Ronde van Italië. Op zich misschien niet zo bijzonder, maar het is wel zijn eerste grote ronde als profrenner. De 27-jarige renner van Team Picnic Post NL is opgenomen in de selectie van 8 renners. De Giro die start vrijdag al in Bulgarije. Voor de Jong komt dat na een lastig voorjaar, waarin hij herstelde van een polsbreuk en ook een val in de ronde van Turkije. Toch maakt hij nu al zijn debuut op het hoogste niveau. Voor Timo is dit een belangrijke stap in zijn eerste seizoen als profrenner. En ook de in Colijnsstraat woonachtige Mick van Dijken doet mee aan de Giro d'Italia. De ronde die finisht eind mei in Rome. Vrijdag begint hij dus in Bulgarije en hij eindigt eind deze maand in Rome. Woensdagmorgen 6 mei. Het is vandaag de internationale bellenblaasdag. Ja, het is weer eens wat anders dan nationale dodenherdenking of bevrijdingsdag. Het is de internationale bellenblaasdag. Even terug naar vroeger. Een sopje, een stokje en bellen die door de lucht zweven. Simpel plezier, maar het werkt nog steeds. Misschien wel een mooie reminder dat het leven niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een half uur vast en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: gisteren had ik het in de show nog eventjes over die leadzanger van de Little River Band, John Farnham. Blauwe maandag bij deze band gezeten. It's a Long Way There, 1976, daarvoor de Sugar Babes, Ugly.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Woensdagmorgen 6 mei.

in Hilversum. Pim was op bezoek geweest bij NPO Radio 3 FM... waar hij te gast was in de middagshow van Ruud de Wild. Bij het verlaten van het studiogebouw werd hij van dichtbij doodgeschoten... door de linksextremistische Volkert van der Graaf, geboren in Middelburg. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar... en is sinds mei 2020 weer op vrije voeten. In zijn verklaring tegenover de rechtbank zei van der Graaf destijds... dat hij een groeiend gevaar zag in de persoon Fortuyn voor de samenleving... met name voor kwetsbare groepen. Dat Fortuyn geliefd was en naar alle waarschijnlijkheid... als grote winnaar uit de bus zou zijn gekomen... met zijn partijlijst Pim Fortuyn... tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Dat staat buiten kijf. Met 26 zetels kwam de LPF ook zonder Pim na het CDA... als één na grootste partij uit de verkiezingsbus dat jaar. Ja, het is inmiddels weer al...

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: natuurlijk sinds enige tijd ook op TikTok. Dat op mijn leeftijd. Een van de mensen die ik daarop volg is deze dame, Paris Jackson. Ja, ze is de dochter van Michael Jackson. Let Down is een interessante dame om te volgen. Tipje voor je, dus mocht je ook een TikTok-account hebben. De politie die waarschuwt voor een toename van oplichters die zich voordoen als agent of bankmedewerker. Er zijn meerdere meldingen uit onder meer Goes, Capelle en Ierseke bij de politie binnengekomen. De criminelen proberen mensen telefonisch of aan de deur te misleiden en vragen om bankpassen, geld of sieraden. Soms komen ze zelfs langs om spullen op te halen. Trap er niet in. De politie benadrukt dat echte agenten of bankmedewerkers dit nooit zullen doen. Geef dus nooit persoonlijke gegevens of waardevolle spullen af aan degene die voor je voordeur staat. Wie slachtoffer is, wordt verzocht direct 112 te bellen. Bij een poging tot oplichting wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.
1: De culturele agenda.
0: Zo tegen het einde van het seizoen toch nog even een tweetal berichtjes voor je uit de hoge hoed getoverd. In het gemeentehuis van Henkersand is een nieuwe fototentoonstelling te zien. De expositie Groetjes uit Borselen laat 12 winnende foto's van de Borselse fotowedstrijd uit 2025 zien. De beelden tonen onder meer verborgen plekken en bekende Zeeuwse vergezichten. Volgens de Culturele Raad Borselen laten de fotografen goed zien hoe veelzijdig de gemeente wel niet is. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Henkersand. En wie zelf mee wil doen aan deze wedstrijd, de wedstrijd van 2026, die kan een foto insturen via de website van de Culturele Raad Borselen.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail.

Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vrij druk in het zuiden van het land. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je 10 minuten oponthoud tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Ook van Utrecht naar Den Bosch doe je er 10 minuten langer over tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel. En op de A16 is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Vertraging is daar ook zo'n 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. Verder sta je een kwartier vast op de N276 van Brunssum naar Maasbracht, tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: de Bevelanden, schuilen van Miss Montreal. Sanne Hans die brak ooit door met Engelstalige pop, maar heeft de laatste jaren haar eigen geluid nog dichterbij gebracht. Minder opsmuk, meer gevoel, en dat hoor je hier. Een nummer dat raakt zonder te overdrijven. Precies dat maakt haar zo herkenbaar voor een breed publiek. En deze week hoor je hem extra vaak hier in de Beveland Ochtendshow.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen en we zijn de 6e van mei.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: Bijna 8:10, dit is op weg, de Bevelandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Deel 2 van de ochtendshow met daarin weer het streeknieuws, de beste muziekmix voor jou en een tweede kopje koffie en een doorbraak op wereldniveau dat je leven een stuk draaglijker gaat maken. Wil je weten wat? Ga niet weg, blijf hier. Ik vertel het je in de loop van dit uur. In het nieuws van morgen, vakantiewoning in Kamperland onbewoonbaar na brand in de sauna. En de Bevelandse gemeenten doen aanstaande dinsdag 12 mei mee met de landelijke ethos.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow. LNB.

0: Het is de Wijvelands Ochtendshow, midden van de week, woensdag de 6e van mei, de dag na Bevrijdingsdag. Laten we eens gaan kijken naar het weer van vandaag. Vandaag verloopt fris op Noord- en Zuid-Beveland. We zijn de dag gestart met zo'n 9 graden, maar het voelt door de noordoostenwind een stuk kouder aan. Vanmiddag wordt het ongeveer 15 graden met een mix van wolken en af en toe wat zon. Het blijft vrijwel overal droog vandaag, maar echt zonnig is het niet. Kijken we vooruit naar morgen, dan zien we dat het weer wat opkrabbelt. Het knapt wat op, het blijft droog. De zon die zal zich morgen wat vaker laten zien en met zo'n 16 graden. Dan voelt het alweer wat aangenamer aan. Kortom, vandaag nog fris en wat grijs. Morgen iets vriendelijker lenteweer. Woensdag 6 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. De Amerikaanse rockzanger en songwriter Bob Seger, 81 jaar inmiddels. Opera en musicalzanger Ernst Daniel Smit, 73 jaar. Acteur George Clooney, 65. Actrice Roos van Erkel was onder meer te zien in GTST, 44 jaar. En ook jarig vandaag de Zweedse DJ en producer Otto Noos. Pseudoniem van Otto Jetman. Hij wordt vandaag 37 jaar.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: 37 jaar is hij vandaag geworden, Otto Jetman. We kennen hem beter als de Zweedse DJ en producer Otto Noos. 14 jaar geleden stond hij in de hitlijsten met deze Million Voices. Onderweg de hoofdpunten van het nieuws, maar ik heb eerst nog wat streeknieuws voor je. In Kamperland is maandagavond een vakantiewoning onbewoonbaar geworden na een brand in een sauna. De brand brak rond 7:50 uit, kort na de dode herdenking. De brandweer rukte met spoed uit naar een woning aan de Ostrea. De aanwezige bewoners die konden op tijd naar buiten en raakten gelukkig niet gewond. De brand in de sauna was snel onder controle, maar door de rookschade is het huisje niet meer bewoonbaar verklaard.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: De gemeente Borselen is onlangs 3 online onderzoeken gestart en roept inwoners op om mee te praten. Via het platform Praat Mee Borselen kunnen mensen hun mening geven over toegankelijkheid, erfgoed en recreatie. Zo wil de gemeente weten hoe voorzieningen worden ervaren en wat er beter kan. De vragenlijsten die zijn nog tot en met 22 mei in te vullen en moeten helpen bij nieuw beleid voor de toekomst. En dan is er vorige week een uitvinding gedaan. Gaat de grootste irritatie bij je wegnemen? Wat? Ik vertel het je zo meteen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alweer vrij veel dagelijkse files in het zuiden van het land. Op de A2 is het druk van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Best. Op de A16 vanuit België naar Breda is bij Rijsbergen een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kleine 10 minuten. De rechterrijstrook is nu dicht. Je hebt ook 10 minuten op onthoud op de N276 van Brunssum naar Maasbracht, tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Nick Schilder doet het tegenwoordig zonder zijn maatje Simon Keizer. Je hoorde Run, daarvoor de Koors en Radio hier in de Beverlandse Ochtendshow bij Streekomroep de Beverlanden. Ja, en dan nu het nieuws waar ik al jaren op zat te wachten. En ik begrijp uit verschillende berichten in andere media dat mijn ergernis een stuk minder gaat worden. Omdat een van de grootste irritaties onder de mensheid gaat verdwijnen. Ik heb het over het kartonnen rolletje van het toilet- en keukenpapier. Bloedirritant dat rolletje en denk niet dat er slechts een paar van zijn. Nee, het gaat om duizenden en duizenden kartonnen rolletjes die we er op jaarbasis doorheen jagen. Fijn dat het ook een belasting op het milieu wegneemt, dat kartonnen rolletje. Maar dat even terzijde. In een wereld waar we tegenwoordig meer dan 100 euro moeten betalen voor een volle tank benzine en waar Beverlandse gemeenten gaan meedoen aan een ethostelling om zo in kaart te brengen hoeveel thuis- en daklozen er zijn. Ja, dan mogen we toch echt wel blij zijn. En ook trots op de komst van de slimme toilet- en keukenrol. Alsof er niks belangrijkers is. Het is een Duitse vinding en het moet gezegd worden. Es tut mir leid, aber ich habe daran scheit. Geef mij maar gewoon die ouderwetse kartonnenrol. Ook leuk voor de juffen en mezen op de basisschool. Kunnen hun leerlingen hun creativiteit lekker met dat karton botvieren. Dat is pas slim. Ja, heb je er ook een mening over? Laat het me gerust weten. Hè? App het even door. 0113-794100. 0113-794100. Ben je ook zo blij met het feit dat het kartonnen rolletje van de toiletrol en de keukenpapierrol verdwijnt? Ach, heerlijk. Binnenkort overal van die slimme rollen. Dit is de Beverlandse Ochtendshow met een airplay track van 2 weken geleden. Uit Rotterdam, deze jongeman. Hier is Robin Storm en Nothing More Than a Memory. Geldt zeker voor dat kartonnen rolletje binnenkort.

Airplay track van 2 weken geleden hier bij Streekomroep de Beverlander, Robin Storm. Hij komt uit Rotterdam, Nothing More Than a Memory. En ik noemde het daarnet al terloops. De gemeenten op de Beverlanden die gaan dinsdag meedoen aan de zogeheten ethos-telling. Met die telling willen ze een beter beeld krijgen van dak- en thuisloosheid. Ook van minder zichtbare groepen, zoals bijvoorbeeld jongeren zonder vaste woonplek. Die resultaten die moeten helpen om beleid en hulpverlening gerichter in te kunnen zetten. Organisaties in de regio worden opgeroepen om mee te doen. ETHOS, dat staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, waarbij dakloosheid wordt gezien als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Vraag me toch een beetje af hoe zo'n telling in zijn werk gaat. Gaan er mensen ook daadwerkelijk de straat op zoek naar thuis en daklozen, of is het meer een schatting op basis van een aantal factoren? Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en het aantal thuis en daklozen op de Beverlanden.

I Want Your Love en Boy Meets Girl zojuist uit het jaar 1988. Waiting for a Star to Fall. Tot zover de Beverlands Ochtendshow voor vandaag, woensdag 6 mei 2026. Ik wens je veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur met Hessel Meinema. Om 5 uur met Ad Vermeer. Om 7 uur met Jan Steen. En om 9 uur met Theo Boer en Gospel Magazine. Lauryn Hill, de zangeres van The Fugees, die werd op deze dag in 2013 veroordeeld tot 3 maanden celstraf. En dat vanwege belastingontduiking. De zangeres had verzuimd inkomsten op te geven die ze tussen 2005 en 2007 verdiend zou hebben. Ze kreeg een belastingaanslag van $1,8 miljoen. Tegenover de rechter verklaarde ze dat ze de aanslag wel wilde betalen, maar dat ze niet genoeg inkomsten had, omdat ze haar carrière had beeindigd voor de opvoeding van haar 6 kinderen. Hill die is in het dagelijks leven getrouwd met Rowan Marley, zoon van Bob Marley, met wie ze 5 kinderen heeft. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Yo.

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur.

Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan alweer flink wat dagelijkse files. Op de A2 is het drukst van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, want daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Verder sta je 10 minuten in de file op de A2 naar Maastricht bij Maastricht Airport. En je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file bij Maastricht op de A2. Vanuit Eindhoven heb je richting het zuiden nog ruim 20 minuten vertraging. En op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur.

Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog twee files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende en de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
1: In de verte zie ik jou al staan en met je paspoort.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de

Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend

Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: boeien.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen, de jongste is 16 jaar. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. De 3 besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Pakistan, dat bemiddeld, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten.

Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de A16 staat file van België naar Breda ter hoogte van de afrit Rijsbergen. Door bergingswerkzaamheden is er 1 rijstrook dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: De Bedelanden.
3: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
4: Bevelanden met ook op woensdag weer het muzikale tijdreisprogramma, de Hesselschudding, met Ad en Hessel.
5: Hey, goedemiddag.
4: We mogen weer.
5: Ja.
4: Ja, we maken onze reputatie wel waar, hoor. Want het is een programma met muziek vanaf de jaren 60 tot vandaag. En dit was 1960 met Johnny Otis en Marcy Lee met hun Telefoon Baby. Deze twee samen, die hebben eigenlijk in de jaren 50 al muziek gemaakt met elkaar. Dit was hun bekendste nummer, Telefoon Baby. Dat werd zelfs hier toen in Nederland in 1960 een hit. Maar ze hebben nog een nummertje gedaan, dat heette Casting My Spell. Dat deden ze ook samen, maar dat was daarvoor al, in 1959. En die Johnny Otis die had trouwens een eigen show op de Amerikaanse tv. Dat was dus hun Telefoon Baby. Wij gaan naar het nummer van Wings, dat denk ik wel leuk vindt. Hij is niet zo'n Beatle-fan, maar dit denk ik is wel leuk.
5: Nee, Wings en Paul McCartney vind ik wel leuk.
4: Oké, dan zitten we helemaal goed. We gaan naar 1973 met een High, High, High. Dus geschreven door Paul himself. En dat nummer was trouwens een single met een dubbele A-kant. Dat had je in die tijd, hè? Op de andere A-kant, zeg maar, op de tweede A-kant van dit nummer stond Sea Moon, dat nummer Sea Moon. Maar, oh jongens, het had nogal wat voeten in de aarde daar bij de BBC in Groot-Brittannië, in Engeland dus. Want de heren en dames daar, die dachten van, nee jongens, maar dit is veel te seksueel getint allemaal. En pro-drugs en zo werd ervan gezegd. Want het is high, high, high, hè? We're gonna get high zit daarin. Ja. En toen dachten wij, oh, dat is een verwijzing naar drugsgebruik. Paul zei, dat was helemaal niet waar. Maar hij zei, al die kritiek, die gaf me wel een enorme boost. Dus,
5: ik zou er een beetje moe van worden, eerlijk gezegd.
4: Nee, hij zegt, juist daardoor werd het een grotere hit dan hij verwacht had.
5: Nou ja, het was wel extra media-aandacht natuurlijk.
4: Dat bedoel ik maar. Mm-hmm. Ja. Nou, we gaan eens kijken hoe het voelt, hè. Hi, hi, hi, Wings, 1973.

0: Brinks dus en zijn Paul McCartney bedoel ik dan. Ja, hij is wel een beetje high geweest, toch? Want hij heeft in de bak gezeten.
1: Hij heeft in de bak gezeten in Japan, hè?
0: Ja, een week werd hij betrapt op het bezit van het een en ander.
1: Ja, maar goed dat het niet in Thailand gebeurd is, want anders had hem nooit meer teruggezien, denk ik.
0: Ik denk het ook niet, inderdaad. Nee, dit was 1973, dus de BBC die vond het allemaal maar niks. Maar goed, Paul McCartney die heeft dus al gezegd van nou, juist dankzij al die kritiek werd dit een hele grote hit. En het was ook zo. Het werd nummer 5, dus alsnog wel in Engeland en ook in Spanje. En trouwens, in Spanje, daar heeft hij de nummer geschreven.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja. En in Amerika werd het ook een hit, hoor. Gewoon nummer 10 al daar. Zelfs hier zo bij ons in Nederland. Nummer 6 werd het hier.
1: Mag hij in Amerika wel dan?
0: Blijkbaar. Ja, blijkbaar okay. Wel. Mm. Ja, maar dan zijn ze misschien wat ruimdenkender, hè?
1: Nou.
0: Nou ja, misschien ook weer niet.
1: Nee.
0: Wat het haar betreft, oké. Okay. Fleetwood Mac en geen high, maar hold. Dan gaan we naar Hold Me, bedoel ik dan. Naar 1982 met deze Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. En dit was de eerste track trouwens van het 13e album van deze band Fleetwood Mac. En dat album dat heette Mirage, of Mirage, hoe je het ook maar uit wilt spreken. Fleetwood Mac, 1982, Hold Me.

0: Ja, ja, ja, ik denk even wachten.
1: Ja.
0: No Rain, dus Blind Melon, 1992. Weet je wat ik had net tijdens het nummer had?
1: Nee.
0: Het doet mij een beetje denken aan The Who.
1: Een beetje wel eigenlijk, ja.
0: Wat
1: ja.
0: je net hoorde,
1: ja,
0: dat einde ook.
1: Ja.
0: Ja, mm-hmm. Er zit toch een beetje invloed zitten daarin, hè? Ze noemden het destijds een soort van indie band, dit Blind Melon. Ze kwamen uit Californië. En ja, hun succes, dat zat toch wel vooral tussen 1992 en 1995. Ze zijn dus in 1995 ook inderdaad eventjes gestopt, maar dat had alles te maken met het overlijden van de leadzanger van deze band, Shannon Hoon. Maar de band heeft wel een restart gemaakt, zoals dat zo mooi heet, dan in het jaar 2006. Dit Blind Melon dus, dit was een No Rain uit 1992. Ik draai graag muziek van de Beach Boys, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met Brian Wilson, die ik gewoon een genie vind, meen ik echt. Met de Beach Boys gaan we naar I Get Around en dan zitten we in het jaar 1964. En ja, dat is een beetje een autobiografische tekst hoor in dit nummer. Let maar eens op, luister maar eens mee. Naar I Get Around, de Beach Boys, 1964.

0: keer gedaan. Ik zie mezelf daar door Amerika rijden in zo'n auto met een cabrio.
1: Ja, dat zal wel. Ja, dat is een grote Amerikaanse zeker,
0: ja, ja, ja.
1: Met een voorbank in plaats van stoelen.
0: Ja, precies. En dan I get around. Ik zie het wel, hoor.
1: Ja, en dan iedere bok die harder is 40 neemt, ga je van de weg op. Zo'n ding.
0: Ja, ja, die dingen die wiebelen een beetje, hè?
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ja, dat is ook,
1: mij niet gezien, dan...
0: Nee, oké.
1: Okay. Ik wou wat anders zeggen, maar dat is weer reclame. Ik wou een ander merk noemen, maar dat gaan we niet doen.
0: Ik heb precies hetzelfde. Ik heb ook een merk in mijn hoofd, dat mag ik niet zeggen.
1: Nee.
0: Want een goede vriend van mij van destijds, zijn vader, die had ook zo'n... Mag ik dan... Caprice Estate, dan noem ik niet de voornaam van...
1: Nee. Ja, dat is precies zo'n ding, alleen een zonder Estate. Die had je ook in Cabrio. En dat is precies wat jij bedoelde.
0: Ja, exact. I Get Around. The Beach Boys dus, 1964. Dan te bedenken dat zij in 1961 al zijn opgericht, hè? In Hawthorne in Californië, deze heren van de Beach Boys.
1: De twee Californische platen achter elkaar.
0: Ja,
1: eerst
0: nou,
1: Blind Melon en toen de Beach Boys.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Beetje zomersgevoel, hè?
1: Ja.
0: Hoort erbij, hoor. 1979, daar gaan we nu naartoe terug. Het jaar waarin ik mijn rijbewijs haalde, schiet mij nu ineens weer te binnen.
1: Heb jij een rijbewijs?
0: Haalde toen, hè?
1: Oh, 1979. Ik zeg niet dat jij een rijbewijs had.
0: Ha, moet jij eens oppakken. Ik heb in mijn werkzame tijd, Nederland was mijn rayon, hè?
1: Ja, dat weet ik. Bij mij zeggen ze altijd, heb je nog een rijbewijs?
0: En dan ga ik maar niet zeggen waarom ze dat zeggen.
1: Nee.
0: Nee, ik heb wel zo'n idee. Ik reed 80.000 kilometer per jaar, hoor, in de jaren 80.
1: Stoop.
0: Ja, was lekker. Gaaf. Ik zou het zo weer gaan doen. Als ze mij vragen om het nog een keer te gaan herhalen, dan zou ik zo doen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Want wij gaan na dat jaartal, dus 1979, gaan doen met Thin Lizzy en Sarah. Dat is een nummer dat kwam destijds. Deze band trouwens zelf komt uit Ierland. En dit stond op hun album Black Rose and the Rock Legend. Waar praten we over? Over Sarah, Thin Lizzy, 1979.

0: Tennessee en Sarah 1979 uit Dublin, om precies te zijn, in Ierland dus. Hè. En geschreven door Phil Lynott, die helaas ook al niet meer onder ons is. De drummer Brian Downey deed er trouwens ook aan mee. En de gitarist Eric Bell en de organist Eric Wilson. En later kwam ook Gary Moore daarbij trouwens.
1: Oh, oké, dat wist ik niet.
0: Ja. We gaan straks natuurlijk ook luisteren naar de Beatle-plaat van de week. Naar onder andere Sailing van Christopher Cross. En daar gaan we nu naartoe, want dan zitten we in 1980. Eigenlijk 1979 zo'n beetje. Christopher Cross uitgebracht als tweede single van zijn debuutalbum. En dat heet ook Christopher Cross. We gaan lekker zeilen. En dat mag je zo in Zeeland, hè?
1: Ja.
0: Ha, 1980 was dit.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. En een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen, de jongste is 16 jaar. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade, omdat veel olie via de zeestraat komt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Hit uit 2026 Rain Dance van Dave en Thames, maar eigenlijk al geschreven en ook uitgebracht in het jaar 2025. Het was toen al de vijfde track van het derde album van deze Dave. The Boys Who Played the Harp, wat een bijzondere titel is dat voor een album. Geschreven door Dave en Thames. En die hebben het zelf ook helemaal geproduceerd, dit hele gebeuren. En die Dave, ja, dat is dus eigenlijk David Orbosa Michael Omoreji. Dat is alleen
3: maar, snap ik wel,
2: dat
3: is
2: alleen maar Dave noemt, dat snap ik.
3: Ja, dat snap ik ook.
2: Ja, ja. Hij komt uit het jaar 1998 en dit is dus zijn meest recente werk. We kijken op de klok, het is tijd voor de Beatle-plaat van de week. En dan denk je natuurlijk, we gaan terug naar de jaren 60. Maar in dit geval gaan we dat eventjes niet doen. We gaan in 1988, toen kwam het uit. Ik praat over Real Love van de Beatles. John Lennon heeft dat nummer zelf al gedaan in 1979, dus een jaar voor zijn overlijden. Een aantal demo's heeft hij daarvan gemaakt. Bijvoorbeeld ook Real Life. Het heette toen eigenlijk Real Life. En toen dachten de heren, de toen nog levende Beatles, John, Paul, George en Ringo, wij gaan daar wat mee doen. En dat hebben ze ook gedaan. En ze hebben dus het hele Real Love, zeg maar, postuum eigenlijk opgedragen aan hun Beatle-compaan. John Lennon. En dat was ook allemaal, had allemaal te maken met het Anthology Project. Project moet ik dan zeggen. Niet op zijn Engels gaan zeggen natuurlijk. Hè. We kunnen er lang over praten. Maar Yoko Ono die zei toen tegen Paul. Hey, ik heb hier nog een paar nummers liggen van John. Toen zegt Paul. Van, mag ik die nummers dan eens beluisteren? En ze zegt oké, dat mag je doen. Ik vind het ook wel interessant dat je dat wilt gaan doen. Maar wat ga je er dan mee doen? Toen zei Paul. Ik ga ze weer bewerken. En als je het goed vindt ga ik ze opnieuw uitbrengen. Samen met de toen nog levende Beatles. George Harrison en Ringo Starr. En zo is het gekomen. Hier gaan wij dus op naar de Beatle-plaat van de week. En dan inderdaad naar het jaar 1992.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.

0: Real Love. Dus met de eerste versie uit 1979, maar daarna dus een aantal keren opnieuw gedaan. En gemasterd enzovoort enzovoort.
1: Klopt, zelfs in 2025 hebben ze het nog gedaan.
0: En ja, en ook die versie is heel fraai hoor. En waarom klinkt het nou naar Jeff Lynne? Dat heeft alles te maken met George Martin, de eigenlijke producer van de Beatles. Want die had geen zin om...

Eigenlijk, eind van de jaren 50, toen zijn zij als studenten al bij elkaar gekomen. Ze zaten samen op de New York University. En daar moesten zij auditie doen bij een aantal muziekproducenten. Wie? Jerry Leiber en Mike Stoller. En die kennen we natuurlijk ook nog wel van latere successen in de wereld van de jaren 60 muziek. Maar toen dachten zij van, we gaan het zelf doen als Jay and the Americans. Deden ze ook in 1964 met Come a Little Bit Closer.

0: This is on my list. Hall & Oates, ja, we kunnen van alles aan denken, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ik vind het leuk, 1981, Art en ik zijn het erover eens, Hall & Oates, altijd goed.
1: Ja. Ja, in Europa viel het een beetje tegen, maar in Amerika konden die gasten gewoon niet over straat, hè?
0: Nee, echt, het was echt een Amerikaans duo, hè?
1: Ja, en daar waren ze super bekend en super succesvol.
0: Ja, Daryl Hall en John Oates. Daryl Hall zelf, hij komt uit 1946, echt waar, en John Oates uit 1948. Uit Philadelphia komen ze trouwens.
1: Mm-hmm. Ik wist niet dat die gasten al zo oud waren, joh.
0: Ja, dat is echt, ja, zo gaat het, hè?
1: Ja. Ik dacht een beetje van onze leeftijd, maar...
0: Nee, die zijn echt een flink stuk ouder. Een beetje in de leeftijd van Paul McCartney, zeg maar, hè?
1: Ja, had je vader kunnen wezen. bijna.
0: Ja, nou is het, ja, en ze zijn in de hard gekund.
1: Ja.
0: Ja, je hebt gelijk, ja. Ze hebben dus een aantal hits gehad in de Billboard Hot 100, deze Daryl Hall en John Oates. Cheryl Cole, zij heet Cheryl Ann Tweedy, dat is haar eigenlijke naam en ze komt uit 1983 en uit Engeland natuurlijk. We praten dan over de dame die bekend werd met Girls Aloud, hè?
1: Mm-hmm.
0: Popgroep die in 2002 al werd opgericht, eigenlijk dankzij het tv-programma Popstars The Rivals van ITV. Als ik dat mag zeggen trouwens, eigenlijk bedenk ik me nu eens, maar goed, vooruit. Ze hebben onder andere platina-albums, Brit Award hebben zij, enzovoort. Maar ook hebben zij Sheryl Crow en dan praten we over 1994 en All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do 1994. Alles wat we niet willen doen is stoppen, maar het moet helaas.
1: Nee, we stoppen er toch wel.
0: Ja, het zit erop. Sheryl Crow, ik zei al van, zij komt van de band Girls Aloud. En haar debuutalbum, dat heette Three Words. Dat kwam uit in het jaar 2009. En Fight for This Love, dat was daarvan natuurlijk de eerste single. En ook een grote hit. We sluiten wel heel toepasselijk af met Save the Best for Last. Van Vanessa Williams uit 1992 zelf. Komt uit 1983 en is natuurlijk ook Miss America geweest, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ah, ja. Blijf luisteren naar deze omroep. We zijn er 24 uur per dag. Ad is er straks alweer om 5 uur. Dan gaat hij samen met u naar huis. En dat is de moeite waard om te gaan doen. Wij zijn er samen weer de komende vrijdag voor een nieuwe aflevering van de Hemelschudding. Blijf erbij bij deze omroep en graag tot de volgende.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde

Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16 van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Daar heb je ruim 5 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg sta je bij knooppunt Sint-Annabos 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Tussen Hazeldonk en Breda staat 4 kilometer file. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn twee personeelsleden gedood. Twee andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereld.

Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda heb je tussen de Belgische grens en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 Schierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. Doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda zijn ze bij Breda nog steeds bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten ben je langer onderweg op de A27 Breda-Gorkum tussen Breda en knooppunt Hooipolder. A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Vertraging neemt daar weer af, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral veel vertraging bij Breda. Op de A16 in de richting van Rotterdam staat tussen Hazeldonk en Breda 4 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is 10 minuten. Ook 10 minuten ben je extra kwijt op de N629 van Oosterhout naar Dongen. Tussen de A27 en Dongen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft vier mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via twee uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van

weer. In het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 120 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Hazeldonk en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterreis ook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. De A50 van Eindhoven naar Oss tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Hier op Strek Omroep de Beverlanden tot aan 7 uur vanavond. We begonnen vandaag met een plaat van Queen uit 1995, Heaven.

0: in New Jersey. De ramp die wordt wereldwijd beroemd door de dramatische radioverslaggeving. En in 1994 wordt de kanaaltunnel officieel geopend. Voor het eerst is er een vaste verbinding tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. In 2002 wordt politicus Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark in Hilversum door Volker van der Graaf. Voor de tuin die was die dag te gast geweest op 3FM in het programma van Ruud de Wild. Het gebeurde allemaal 9 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En Van der Graaf zou uiteindelijk 14 jaar vastzitten. De populaire serie Friends die eindigt na 10 seizoenen in 2004. Wereldwijd zaten miljoenen mensen voor de tv om de laatste aflevering te bekijken. En ik blijf het nog steeds vinden om er naartoe terug te kijken hoor. Dat de verjaardagen van deze 6e mei. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat de taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Emily Armstrong. Ze is de nieuwe frontvrouw van Linkin Park en ze wordt vandaag 40 jaar. George Clooney, de bekende acteur en regisseur onder meer van Ocean 11 en ER. Hij viert vandaag zijn 65e verjaardag. De Amerikaanse rockzanger Bob Seger, bekend van Night Moves en Main Street. Hij wordt vandaag 81 jaar en laatst in het rijtje. Jeroen Krabbe, 82 jaar wordt hij. En we kennen hem natuurlijk allemaal als acteur, regisseur. Maar hij is ook schilder. Hij trad onder meer op in diverse films, waaronder Soldaat van Oranje en diverse internationale producties. Mocht jij jarig zijn op deze woensdag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.
1: Naar huis met Ad Vermeer.

dat was natuurlijk het thema van de serie Friends, waar we het zo net in de beginaankondiging al over hadden. Om en erbij 4:15, tijd voor de Beverlandse weerbericht.

Vannacht zakt de temperatuur richting de 7 graden. Donderdag wordt het een half bewolkte dag en in de middag kan het kwik stijgen naar 16 graden. Het blijft ondanks de bewolking wel heel de dag droog. De wind die komt uit oost-noordoostelijke richting, windkracht 2.

0: De hitlijst van dit moment, de nieuwe single van Troby, doet hem samen met Luna en Bilal Wahib, In Je Bed. Nou, het is eigenlijk nog geen tijd om naar bed te gaan. Daarvoor ook een nieuwe plaats uit Noorwegen, Bauza en Magnetic. Geen grote podia of festivalterreinen, maar gewoon bij mensen thuis. Op zondag 28 juni verandert Goes tijdens Gluren bij de Buren in één groot huiskamerfestival met optredens van lokaal talent door de hele stad. Gluren bij de Buren die wordt die dag door heel Nederland in 60 gemeenten gehouden en nu voor de eerste keer in Goes. Marcel Steenbakker sprak hierover met een van de organisatoren, Naomi Oranje.
1: Zondag 28 juni dan verandert Goes in één groot openluchtpodium tijdens het landelijke amateurkunstfestival Gluren bij de Buren spelen muzikanten, theatermakers en andere artiesten gewoon in tuinen bij mensen thuis. En dat gebeurt dit jaar voor het eerst in Goes. Ik praat erover met coördinator Naomi Oranje. Naomi, voor wie het nog niet kent, wat maakt Gluren bij de Buren nou zo bijzonder festival?
2: Ja, Gluren bij de Buren is inderdaad een heel bijzonder festival. En dat komt omdat het dus heel anders is dan anders. Het is namelijk bij mensen thuis, in de zomereditie dus, in de eigen achtertuin. En er doen, ja, ik hoop tussen de 30 en de 40 acts mee. Dus er is echt superveel te zien en te horen deze dag.
1: Dus je loopt eigenlijk van tuin naar tuin en overal gebeurt iets?
2: Klopt, het vindt door heel de gemeente Goes plaats. En ja, het idee is inderdaad dat je kan gluren bij je eigen buren. Maar ook als je het leuk vindt om gewoon zoveel mogelijk optredens te zien, dan kan je op de fiets door Goes echt naar allerlei verschillende dingen gaan kijken.
1: Hoe gaat die middag er concreet uitzien voor bezoekers, Naomi? Moet je echt iets plannen of kun je gewoon lekker spontaan rondstruinen aan de hand van bijvoorbeeld een kaartje?
2: Ja, het hele programma komt op glurenbijdeburen.nl te staan. En dan kan je inderdaad zelf kijken of je het leuk vindt om in je eigen wijk als bezoeker rond te lopen, wat daar allemaal te doen is. Maar daar komt gewoon het hele programma online te staan. Het is tussen 1 en 6 uur 's middags. Elke tuin die meedoet, daar komt 3 keer 30 minuten een act op te treden. En bij het programma probeer ik ook rekening te houden dat er in een bepaalde wijk dat je zoveel mogelijk optredens kunt bezoeken. Dus dat je inderdaad gewoon lopend van het ene naar het andere optreden toe kunt gaan.
1: En wat voor acts kunnen we verwachten in Goes, Naomi? Is het vooral muziek of juist een mix van theater en andere verrassingen?
2: Nou, het zit inderdaad vol met verrassingen. Muziek is al het grootste thema eigenlijk. Heel veel muzikale dingen melden zich aan. Zowel van solo-optredens op de piano tot hele bands en orkesten en koren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan poëzie en voordrachten. Ik heb ook een aantal kunstenaars die willen meedoen. Zoals exposities zullen ook aanwezig zijn.
1: Dus echt een beetje voor ieder wat wils.
2: Ja, zeker. En ook binnen de muziek gaat het echt van harde bands tot hele kleine kleinkunst of singer-songwriters. Het is echt heel divers.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden, het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

0: En zo heet hij My Name is Ty van Taiwan. Wat draaien we voor het nieuws? George Benson en The Love Ballad.
1: De Beverlandse Avondshow.
2: Dit is de avond van de...

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me? Benny Slaat, oftewel Lost Frequencies. Are you with me? En zo heet hij Are You With Me. Daarvoor hadden we muziek van Hailee Steinfeld en Bloodpop Capital Letters. Eerder in het programma hadden we al een interview van Marcel Steenbakker met Naomi Oranje over gluren bij de buren. Hier deel 2.
2: Jullie zijn nog op zoek naar hosts en ook artiesten. Hè? Hoe spannend is het om je eigen tuin open te stellen als podium?
3: Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel spannend is. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan of je al veel contact hebt met je buren. Dan doe je misschien iets makkelijker het tuinhek open. Maar ook juist als je dat nog niet hebt, zou ik het echt aanbevelen. Ik woon zelf bijvoorbeeld ook in een hele leuke wijk waar we niet de deur bij elkaar plat lopen. Maar wel altijd even goeiedag zeggen of even een praatje maken op straat. En dat is gewoon zo waardevol. Dus voor iedereen die twijfelt, zou ik het echt aanraden om mee te doen. En als je het spannend vindt om bijvoorbeeld ook juist je buren op te zoeken. Want misschien willen mensen wel iets samen doen. Of heb je een open plekje ergens in de wijk waar het leuk is om iets te organiseren. Dat kan ook.
2: Ja, dus eigenlijk is het gewoon heel laagdrempelig om mee te doen, hè?
3: Ja, zeker. Je hoeft je alleen maar gewoon aan te melden op de website. En je kan daar ook aangeven wat je zelf prettig vindt. Hoeveel ruimte je hebt. Hoeveel publiek er ongeveer terecht kan bij jou in huis of in de tuin. Of je ruimte hebt voor een versterkt optreden. Of dat het juist zachtjes moet zijn. Dus je kunt er ook echt zelf aangeven wat er mogelijk is. En wat je zelf fijn vindt. En of je bijvoorbeeld voorkeur hebt voor een muzikaal optreden. Of juist theater of dans. Dat soort dingen kun je allemaal zelf ook aangeven.
2: Ja, ik las ook iets over een kleine vergoeding.
3: Wat de vergoeding betreft is het zo dat acts doen in principe gewoon vrijwillig mee. Ja. Maar op de dag zelf is er mogelijkheid voor het publiek om te doneren. En de ene helft van die donaties gaat naar Gluren bij de Buren Landelijk, de organisatie, om het festival mogelijk te maken. En de andere helft wordt verdeeld onder alle acts. Maar ook als deelnemende locatie kun je bijvoorbeeld wel kosten voor koffie, thee, fris en koekjes declareren. Zodat het echt voor iedereen mogelijk is om mee te doen.
2: Oké, het lijkt mij dat zo'n festival als Gluren bij de Buren zorgt voor verbinding in de wijk. Merk je dat ook echt? Of zijn er casus bekend van de landelijke organisatie dat buren elkaar echt beter leren kennen?
3: In Goes is het de eerste keer dat het plaatsvindt. Dus dat, dat gaan we inderdaad in de toekomst meemaken. Maar vanuit landelijk hoor ik inderdaad van collega's wel dat de mensen die meedoen hele positieve ervaringen hebben. En inderdaad echt de buren beter leren kennen. Of juist in contact komen met buren die het een beetje spannend vinden soms om het contact op te zoeken. Maar op deze manier wel gewoon een keertje een kijkje bij elkaar in de tuin nemen. En ook vooral dat mensen die meedoen heel vaak het volgende jaar ook weer meedoen. Dus dat het echt heel goed bevalt bij de deelnemers.

en van Kane, weer zo'n heerlijk nummer. Can You Handle It? Daarvoor de nieuwe single van Jelly Roll, I'm Good. En dat komt allemaal uit de film Goat, die op dit moment in de bioscopen te zien is. Het is op deze woensdag eigenlijk toch wel een beetje een sombere dag. En daarom gaan we je maar een beetje proberen op te vrolijken met lekkere muziek uit Italië. Dit is Umberto Tozzi.

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplannen goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven.

En dan het weer. In het Zuidoosten valt eerst nog wat regen. Verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Westum staat 7 kilometer. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook ook dicht. En de vertraging is 35 minuten. Het gaat volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer een half uur duren voordat de weg daar weer vrij is. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 10 minuten extra. En op de A73 naar Nijmegen voor het knooppunt Tichelia ook 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A76 in de richting van Aken. Tussen Stijn en Spouwbeek levert dat 4 kilometer en 20 minuten vertraging op. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: playtrack van deze week. Schuilen, zo heet hij. Het is de nieuwe single van Miss Montreal.
1: Naar huis.
2: De Beverlandse Avondshow.

5:15 geweest en wij gaan eens even kijken naar het Beveldse weerbericht voor morgen. Vandaag zakt de temperatuur richting de 7 graden. Donderdag wordt het een half bewolkte dag en in de middag kan het kwik stijgen naar 16 graden. Blijft ondanks de bewolking wel heel de dag droog. De wind komt uit oost-noordoostelijke richting, windkracht 2. Op dit moment in Goes 14.

0: Een van de vele grote hits van de Rolling Stones op je radio. We deden het op deze woensdag even met Anybody Seen My Baby. De Stones hebben trouwens dinsdag bevestigd dat er een nieuw album aankomt. De plaat Foreign Tongues die komt op 10 juli uit en telt in totaal 14 nieuwe liedjes. Met gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Wat draaiden we trouwens voor de plaat van de Stones? Vrouwtje en S10 en van dit tweetal Hart in Brand. Deze woensdag loopt trouwens in het programma het interview met Naomi Oranje als een rode draad door het programma. Het gaat allemaal over gluren bij de buren op 28 juni in Goes. En je hoort nu deel 3, het laatste deel van het interview van Marcel Steenbakker en Naomi Oranje.
1: Hoe ben jij daar nou zo persoonlijk bij betrokken, Naomi?
2: Ik ben zelf ZZP'er in de cultuursector in Zeeland. En ja, eigenlijk via, dus in dit geval via cultuurcoach in Goes Elke. Die heeft het in de wintereditie voor de eerste keer in Middelburg georganiseerd afgelopen winter.
1: Dat is Auke van Laar, is dat?
2: Ja, klopt.
1: Van de bibliotheek. Wij kennen hem van de bibliotheek Oosterschelde.
2: Oh, leuk. Ja, inderdaad. Ook een bekende naam hier zo in Goes en in Zeeland. En hij had het dus in Middelburg georganiseerd. En hij weet dat ik ook heel graag betrokken ben bij culturele evenementen. Dus zodoende had hij mij gevraagd of getipt om het in Goes te gaan organiseren. Daar zocht ze namelijk nog een coördinator voor.
1: Nou, dat gaat gebeuren. En wat is nou voor jou het ultieme succes op 28 juni, Naomi?
2: Oeh, goede vraag. Dit festival staat natuurlijk ook heel erg voor de verbinding in de wijken. En daar sta ik ook enorm achter. Maar zelf ben ik ook heel erg betrokken bij het geven van een podium aan cultureel talent, muzikaal talent of wat voor discipline je ook uitvoert eigenlijk. Dus voor mij is het doel om eigenlijk gewoon talenten, of dat nou jong of oud is, beginnend of al wat verder, echt een heel mooi podium te geven, te verbinden met het publiek. En dat mensen echt hele toffe dingen kunnen gaan ontdekken eigenlijk.
1: Ja, aanmelden kan tot 10 mei. Waar moeten mensen heen en waarom moeten ze niet te lang wachten om zichzelf aan te melden?
2: Je kunt je aanmelden via glurenbijdeburen.nl. Het is echt een supermooie website die helemaal zichzelf wijst. En je moet niet te lang wachten, want ja, 10 mei komt er natuurlijk al heel snel aan. Gewoon aanmelden, zou ik zeggen.
1: Ja. Als jouw eigen tuin, is jouw eigen tuin een podium, Naomi?
2: Nou, als ik zelf niet de coördinator was, dan zou ik wel absoluut mijn eigen tuin openstellen. Maar ik moet u dat wel een beetje bereikbaar zijn om natuurlijk overal naartoe te vliegen als het nodig is.
1: Ik begrijp
2: het. Maar ik heb wel absoluut mijn ouders en al mijn vrienden en mijn eigen buren overgehaald om mee te doen.
1: Oké, kijk aan.
2: Die zijn wel gewoon aanwezig. Ja, zeker.
1: Stel als jouw je bent even geen coördinator en jouw eigen tuin, dat is een podium. Wie zou je daar dan het liefst zien optreden?
2: Oh.
1: Dat is een moeilijke.
2: Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Ja, zelf ben ik ook veel betrokken geweest bij popakkoord en kunstbanden. Dus ik denk eigenlijk dat ik dan gewoon een van de jonge talenten die ik daar ook heb mogen begeleiden zou uitnodigen om dan met mij in de tuin te komen staan. Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Coördinator Naomi Oranje van Gluren bij de Buren, dat op zondag 28 juni voor het eerst neerstrijkt in Goes. Wil je meedoen als artiest of je tuin openstellen? Aanmelden kan nog tot 10 mei via glurenbijdeburen.nl, gbdb.nl. Naomi, mag ik je hartelijk bedanken voor het gesprek?
2: Yes, dankjewel.
1: En ik wens je heel veel succes en mooi weer.
2: Ja, super bedankt.
1: Oké, Naomi, tot de volgende keer.
2: Jo, dankjewel.

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot en de A76 richting Aken in Zuid-Limburg tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

superhit van Toto 99. In Emmerswaal komt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog straks letterlijk tot leven. De gemeente die krijgt een nieuwe fiets- en wandelroute langs plekken die belangrijk waren tijdens de bevrijding van Zuidwest-Nederland. De route die maakt deel uit van de internationale Liberation Road Europe, een netwerk van meer dan 10.000 kilometer aan herdenkingsroutes door Europa.

QR-codes met extra achtergrondinformatie. De nadruk van de route ligt trouwens op de Slag om de Schelde, de militaire operatie die de haven van Antwerpen bereikbaar moest maken. De officiële opening die vindt morgen 7 mei plaats door wethouder van Overloop en kinderburgemeester Rolf Harthoorn van Rijmerswaal.

Brian Douglas, Body Talk. Deze mensen die kennen misschien nog wel van The Groove Line. Dat was de grootste hit van de band Heatwave. Maar dit was een andere van hun. En die vind ik ook bestaande voor op deze woensdag. Heatwave

Bracht maar deze vind ik nog steeds de beste hoor. Alex Warren, Fever Dream. Daarmee werd het bijna 7 uur. En dat betekent tijd voor mij om over door te gaan. Deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, die zit er weer op. Ik wens je veel plezier met de collega's op deze woensdagavond hier op Streek Omroep de Beverlanden. Hele fijne avond en wat mij betreft graag tot morgen even na 5 voor een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Tot aan 7, Fischer Z en Salon. Tot morgen.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt.

En dan het weer. In het Zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Ad van Meer nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op naar huis, de Beveland'se avondshow. Je bent weer veilig thuis. Je luistert tot de klok van 9 uur naar het Hof van Steen en daarna krijg je het Gospel Magazine.
1: Welkom. Hof van Steen tot 9 uur. Hof van Steen tot 9 uur.

0: Laten we weer terug naar de zomer van 1966. The Loving Spoonful, en de titel is ook heel toepasselijk. Summer in the City.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: 1979 maakten we kennis met een damesgroep van 6 dames hier uit Nederland. Ze heette Dolly Dots en ze hadden het over de jongens. En dezezelfde Dolly Dots die krijgen volgend jaar een heuse musical in navolging van Doe Maar en ABBA, die ook allemaal een musical hebben met de hits van verleden. Dus we moeten een klein jaartje wachten, want die zou april 2027 in première gaan.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1982 met André Hazes.

0: Deep in my heart, André Hazes, de smartlapper van de week uit 1982.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: de Blues, de doe, de da. En dat kwam van het album Janietta Mondetta. Op het album staat ook onder andere Don't Stand So Close To Me en Every Little Thing She Does Is Magic.
1: De tijdmachine.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1889. Hebben we het over de Eiffeltoren? Hebben we het over de Eiffeltoren werd gebouwd tussen 1887 en 1889 ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Parijs. En die datum was niet zomaar gekozen, want dat was ook de 100ste verjaardag van de Franse Revolutie. En daarmee wou Frankrijk goed uitpakken. Daarvoor werd er een toren gebouwd, 330 meter hoog. En het is tegenwoordig nog steeds het hoogste punt in Parijs.

0: We gaan hiermee terug naar 1889. 6 mei van dat jaar werd de wereldtentoonstelling geopend in Parijs. Had ook nog een ander uniek exemplaar, want er werd een toren gebouwd van metaal van 330 meter lang. Het zou er maar voor een paar jaar staan, zeggen ze. Maar ja goed, we weten heden ten dagen, het is nog steeds het symbool van Parijs. Geopend tijdens de wereldtentoonstelling.
1: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug.

0: Nou, weer mee terug naar 1958. Dat deden we met het country liedje van Don Gibson. Die schreef dit nummertje Oh Lonesome Me.
1: Hier is het album van de week. Het
0: album van de week is het debuutalbum van Men at Work uit Australië. Met erop die grote hit Down Under. Maar de eerste hit die er vanaf kwam, dat was Who Can It Be Now?

0: Er gingen 10 miljoen exemplaren van over de toonbank. Business as usual, het debuutalbum van Men at Work. Met twee grote hits erop. Who Can It Be Now? De eerste hit die uit werd gebracht van het album. En natuurlijk de single waar ze definitief mee doorbraken. Down Under. En die hoor je het volgende uur.
1: Jan Steen. Streekomroep De Beverlanden.
2: Okay.

0: Het origineel is van Martha and the Vandals uit 64. Dancing in the Street. David Bowie en Mick Jagger die zongen het samen op Live Aid. En dat sloeg zo in als een bom dat we besloten om deze toch opnieuw op te nemen en als single uit te brengen. En dat legt ook geen wend tegen. Stonden 2 weken op die eerste positie. Maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op de eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de 3e week vinden we die groep uit Engeland. The Kinks.

0: 7 mei 1966, voor de derde week staan de Kings op die eerste positie in de Nederlandse hitparade. En dat deze met Dedicated Follower of Fashion staat deze volgende week ook nog op 1. Blijf luisteren, volgende week op dit tijdstip hoor je het antwoord.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: In de eindmusical vertrekt groep 8 op musicalkamp om de eindmusical in te studeren en wordt daarbij geholpen door een professional uit het vak. Beleef een spetterende familiemusical vol bekende junior songfestivalhits en een nieuw herkenbaar verhaal vol vriendschap, strijd, liefde, humor, avontuur en muziek. Een groep 8 boorden vol verrassingen. Een familievoorstelling vol vriendschap, liefde, strijd, humor, avontuur en muziek, met volop herkenning en onvergetelijke momenten voor elk kind van 6 tot 14 jaar. Zaterdag 9 mei in de Mythe in Goes, aanvang 3 uur.

0: 1974 verscheen het album Desillusion Boulevard van The Sweet. Daarop zat wel de studioversie, maar deze versie, de singleversie, die hebben ze even aardig opgepimpt met wat meer geluidseffecten. En dat leverde ook nog voor The Sweet hier een nummer 2 positie op. Fox on the One.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

0: André van Duin, die kende we als comediant. En ja, was al eerder in de bioscopen te vinden. Maar dat was dan een compilatie van sketches opgenomen tijdens een theaterrevue in het land. Dus toen konden de mensen ook nog lachen in de bioscoop met André's pretfilm. Maar in 81 verscheen er een heuse film met André van Duin in de hoofdrol als Joep Meloen. En de grote kraker uit die film, dat was deze. Ik ben Joep Meloen.
1: App of bel naar 013 7941 00.

De Hensels is een Amerikaanse band bestaande uit drie broers, Isaac, Taylor en Zach Hansen. We kennen ze als de Hansons. Scoorde een enorme grote hit met deze Mmmbap. En ja, daarna is het eigenlijk toch wel een beetje afgelopen hier in Nederland voor deze jongens. Ze bestaan nog steeds, ze maken nog steeds platen, treden nog steeds op. Alleen helaas, we horen er heel weinig van.

0: Ja, ook de grote ster Elvis Presley die ging in films spelen zoals André van Duin. Alleen hij was er ietsje succesvoller mee. Uit zijn tweede film Loving You kwam deze enorme grote beer. Let me be your teddy bear.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip. Tot aan het tijd zijn van 8 uur krijgen we Walter Murphy en de Big Apple Band. En brachten in 1976 al de single uit de Fifth of Beethoven. Maar werd internationaal bekend toen het ook nog werd opgenomen in de soundtrack van Saturday Night Fever.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht.

En dan het weer. In het Zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen Hazeldonk en Breda heb je 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie na een ongeluk eerder vandaag. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

De alarmschijf van 35 jaar geleden.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. En we namen je mee 35 jaar terug in de tijd naar 3 mei 1991. Toen was de alarmschijf de opvolger van Devotion van Nomad. En die single dat heette Just a Groove. En die zou toch op de vierde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het Tweede Uur Hof van Steen.

0: We namen je mee naar Den Haag. Daar kwam dit trio vandaan. Las Alegres. En ze hadden één klein hitje gescoord. En dat was deze. Yes, I do like your Bermuda.
1: Koffie, een koekje en Addie's koffietip.
2: Ja, luister, nog een gezellig luisteruurtje. Helemaal mij. Een Amerikaanse female vocal group uit Philadelphia. The Three Degrees. Met een van hun grootste hits, Dirty Old Man.

0: nieuwe koffietip voor Addy voor de maand mei. Waren de sekssymbolen uit de jaren 70. De Dweedekwees. En de eerste grote hit die ze hier in Nederland scoorde was meteen een nummer 1 positie. Dirty Old Man. En ik moet erbij zeggen, de formatie bestaat nog steeds. En één van de leden, Valerie Holiday, zit er al 60 jaar volgend jaar bij.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

Ja, de oliecrisis in 1973. Wie kent het nog niet meer? Toen was ook het onderwerp, werd ook de spot gedreven met de Nijl. De Nijl is in de olie. Hey, vader Abraham en boer Koekoek. Maar ook het team van Force Majeure, die wist aardig erop mee in te spelen. Kiele, kiele koolwijd over de schaarste van de olie. Maar ja, dat hebben we hier zachtjes dan ook weer. De prijzen vliegen hier de pan uit, terwijl ze in Duitsland de prijzen juist verlagen. Maar ja, misschien als we hier dan weer zo'n crisis krijgen, krijgen we dan ook zo'n plaatje van kiele, kiele jette.

0: Gangster Paradise. Wordt vertolkt door Coolio en de soulzanger LV. Het is eigenlijk een covertje van Pastime Paradise van Stevie Wonder uit 1976. Het kwam terecht op de soundtrack van de film Dangerous Mind met in de hoofdrol Michelle Pfeiffer. Het leverde in ieder geval Coolio een nummer 1 positie op.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 12 november 1943. Hij overleed op 71-jarige leeftijd op 6 mei 2015. We hebben het over Lester Aaron Brown, oftewel de oud-frontman van Hot Chocolate. It's time.

0: Hij werd geboren als Lester Aaron Brown. We kennen hem beter als de frontman van Hot Chocolate. Dit was een van de vele hits die hij daarmee scoorde. Hij werd geboren op 12 november 1943 en overleed op 71-jarige leeftijd op 6 mei 2015.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: In september 82 verscheen het nieuwe album van Diane Warwick. En dat heette Heartbreaker. Het werd geproduceerd door de broertjes Kip, oftewel de Bee Gees. Die waren verantwoordelijk voor het gehele album. Barry die schreef onder andere dit nummer en All the Love of the World. Het leverde in ieder geval Diane Warwick nog een grote hit op.
1: Een duik in de Goese geschiedenis.
0: En wij duiken in de Goese geschiedenis van 6 mei 1974.
2: Huize den Berg in Goes heeft zaterdag een therapeutisch zwembad, een geschenk van de Stichting Sport Steunt, officieel in gebruik genomen. De voorzitter van het oudercomité, de heer Dokman en geneesheer-directeur van Opdorp, opende het bad door met een flinke klik openen de plastic bedekking weg te halen. Er kon zaterdagmiddag niemand van Sport Steunt bij de ingebruikname van het bad aanwezig zijn. Voorzitter Doman daarover. Zou hier sprake zijn van late linkerhand niet weten wat de rechter doet? Het therapeutisch bad, dat voor zaterdag al enkele malen met succes was beproefd door een aantal pupillen van den Berg, heeft zo'n 16.000 gulden gekost. Een paar jaar lang is ervoor gespaard. De ingebruikname werd bijgewoond door het grootste deel van de ouders van de jongens en meisjes in den Berg. Er was zaterdag ook een algemene oudervergadering. Tegen 12 uur werd de vergadering van de ouders onderbroken voor de ingebruikname van het bad. Geneesheer-directeur van Opdorp, het is een ontzettend fijne zaak dat een aantal gezonde mensen zich zo inzet voor de gehandicapten. We zijn erg blij met de activiteiten van Sport Steunt. Woorden van die strekking sprak ook voorzitter Dokman. Namens alle ouders hier aanwezig kan ik zeker zeggen dat we het werk van Sport Steunt enorm waarderen. We zijn die mensen bijzonder erkentelijk voor dit geschenk en voor al die andere dingen die zij voor de verschillende tehuizen in Zeeland doen en hebben gedaan. Aldus de voorzitter van het oudercomité.
3: En dit was toen. De hoogste nieuwe binnenkomer. De hoogste nieuwe binnenkomer.

0: Friday, dat was de hoogst nieuwe binnenkomer in de hitlijst van 6 mei 1974. En dat naar aanleiding dat Huis in de Bergen in Goes een therapeutisch zwembad in gebruik had gesteld. En dat was een geschenk van de Stichting Sport Steunt.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het debuutalbum van Men at Work uit Australië. Business as usual. En daarvan gingen 10 miljoen exemplaren zowat over de toonbank. Met erop die hit waar ze internationaal doorbraken. En dat is Down Under. MUZIEK

0: Album van de week. Is het debuutalbum Business as Usual van Men at Work. Hun debuutalbum, daar gingen er maar liefst 10 miljoen exemplaren van over de toonbank wereldwijd. En op dat album stonden twee grote hits hier ook van Nederland. Who Can It Be Now? Dat hoorde je het vorige uur. En deze, waar ze internationaal mee doorbraken, Down Under.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 2 mei 1981. De hoogst nieuw binnenkomen is de Double Dutch Bus van Frank Smit. Op nummertje 21, op nummertje 19 vinden we de snelstijgende plaat. Van 35 Dance on, de nieuwe single van Doris Day en The Pins. De top 5 is als volgt. 5 afkomsten van 4 in de 7e week. One Night Affair van Sparko. 4 komt van 5. Can You Feel It, The Jacksons in de 6e week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: origineel werd geschreven door Billy Nicholas voor zijn band White Horses in 77. Roger Daltrey die nam er een nieuwe versie op voor de film Mac Vicar, over de biografische film van de Engelse bankrover John Vicar. En Without Your Love, daarmee bleef hij staan in de zevende week op een nummertje 3.
1: En dit stond op nummer 2.

0: De titelsong van het vierde album van de Schotse formatie Ultravox heet Vienna. Het was het eerste album waar ook Mitch Ewer op meedeed. En na 3 weken op die eerste positie te hebben gestaan, zakken ze in de 8e week van die eerste plaats naar de nummer 2 positie.
1: En deze stond op nummer 1.

0: De nieuwe nummer 1. Hij deed er 6 weken over. Frank Duvall en zijn orkest Angel of Mine. Terug te vinden in de Derk-serie Een Kaars voor de Moordenaar. En die werd uitgezonden op 21 november 1980. En dat sloeg zo aan dat het nummer Angel of Mine op een single werd uitgebracht. En zie hier, hij staat op de bovenste regio.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gerelateerd op 2 mei 1981. Op nummer 3 blijven staan in de 7e week Without Your Love van Roger Daltrey. Na 8 weken moesten ze de eerste positie verlaten, waar ze 3 weken op stonden. Ultravox en Vienna. En die moesten plaatsmaken voor Angel of Mine van Frank Duvall en zijn orkest. En die deden er 6 weken over.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: We gaan inderdaad hier het licht uit door de deur op slot. Matteo is boven volop in voorbereiding voor zijn Gospel Magazine. En dat betekent straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig dance. Zolang het maar Matteo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit.
1: Hier is de Overdrive naar het Gospel Magazine.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar we zijn er ook op maandagavond tussen 9 en 11. En dan zijn we met een albumversie direct naar de jongens van Rockblok. De Overdrive doen we met de laatste keer dat we een versie van Jesus Is Just Alright gaan draaien. En degene die het laatste hit mee scoorde, dat was de formatie DC Talk uit 92.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht en dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld.

Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is dicht tussen knooppunt Galder en Breda. Dat komt door werkzaamheden. Er zijn herstelwerkzaamheden aan de gang na een ongeluk eerder vandaag. De weg blijft afgesloten tot middernacht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: feestelijke opener van 2 uur gezonde radioactiviteit. De eerste nieuwe release direct al aan je voorbij in de vorm van Cochrane & Co. en Runs in the Blood. En ik zeg een hele goede avond, hartelijk welkom, wat leuk dat je erbij bent. Dank Jan voor weer de mooie overdrijf naar Gospel Magazine. Het eerste uur is weer lekker gevuld met nieuwe releases. In het tweede uur hebben we een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback. En om niet te vergeten nog een Nederlandstalig moment met ook nog een column eraan vast. En die is van Peter de Bort van Graafwoord. Kortom, we gaan er weer lekker tegenaan.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2.
0: Ja, en dan gaan we lekker door met deze fijne popplaat van Ryan Jones. Het heet Close to You.

hier hebben we weer een samenwerking. In dit geval tussen Days, Dana en Paris Jarrett. De plaat heet Left, Right. Zo, en dan hebben we daarvoor gehad Ryan Jones met Close to You. Is het tijd geworden om voor de nieuwe single van Rachel DeLong even af te gaan tellen. Hier is Neighbor.

weet je, we willen zo graag rennen, vliegen, vallen en weer opstaan. Maar ja, weet je, mijn moeder zei, je zal eerst moeten kruipen, of leren kruipen, voordat je kan leren lopen. En dat ging over deze plaat, Davy T. Hamilton. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk, en What My Mama Used To Say. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Rachel DeLong, getiteld Neighbor. En dan gaan we nu eens naar Nederlandstalig materiaal. Want als er nieuw Nederlandstalig materiaal uitkomt wat goed is, ben ik er zeker helemaal voor. De EP heet Buiten Mezelf. De plaat Toch Gered. Kortom, hier is Rosanne Krijgsman.

Zo, en dat was hier in de studio even het volume omhoog en de voetjes van de vloer. Een samenwerking tussen Guy Brazil en GV3 hoorde je. En de track heette Washed. Daarvoor Rosanna Krijgsman met de plaat Toch Gered te vinden op haar EP Buiten Mijzelf. Ook dit is een Nederlander. Hij doet het echter Engelstalig. De plaat heet Over Me en het is een splinternieuwe artiest. Hij heet Theo van Laar.

iedere week mogen we dat weer doen, hè? Zo'n feestje vieren. En dan dit soort platen draaien van The Young Escape. In dit geval samen met 10th Avenue North. En de plaat heet Because of God. Ah, wat een feest is dit, zeg. Daarvoor hoorde je Theo van Laren Over Me. En zoals gezegd, iedere woensdagavond tussen 9 en 11 uur hoor je 2 uur gezonde radioactiviteit op jouw eigen streekomroep de Beverlanden. Hoe mooi is dat?

Hornbuckle in deze heerlijke rockplaat. Het heet Power of God. Ja, er hoort eigenlijk ook een beetje rock bij, hè. Daarvoor hoorde je een samenwerking tussen Mike Teezy en Blanca. En die heette For My Good. Ja, deze plaat die eindigt een beetje raar. Maar dan is die ineens is die afgelopen. Die wordt gewoon helemaal afgekapt. Ligt niet aan mij. Dat heeft de artiest zo zelf bedacht. We gaan verder met muziek van Matthew West. Hij heeft namelijk een nieuwe single uitgebracht en dat heeft al een tijd geduurd. Maar we gaan er nu van genieten. Hier is Jesus is King.

0: ja, ja.
1: Een heel oud lied, eigenlijk nieuw leven ingeblazen door de rappers Da Voice, Temple en TV One. Daarvoor hoorde je Matthew West en Jesus is King. Oh, en zo gaan we nog even lekker door, hoor. We hebben nog een paar fijne nieuwe releases voor je. Zoals deze van Rachel Nemiroff. Ook zij heeft een wat rustiger plaat gemaakt, maar toch klinkt die wel vrolijk. En het heet Healing Begins.

the Light. Je hoorde Dion in samenwerking met Sam Rivera, Roosevelt Stewart. En daarvoor dus Rachel Nemiroff en Healing Begins. En dan hebben we deze plaat ook nog. Dat is ook een hele mooie, moet ik zeggen. Het heet Yahweh. Wil je de titel opzoeken, dan moet je dus eventjes de klinkers ertussenuit halen. En je schrijft hem dus alleen met de medeklinkers. Hier is nieuwe muziek van Seth Edison.

All We Can Do Is Pray. Je hoorde de nieuwste, Haley Jones. Daarvoor Seth Edison en Yahweh. En dan is het nu tijd om dit uurtje af te gaan sluiten. En dat gaan we doen met Lost and Found and Stand Against. Gebaseerd op Psalm 33. Na het nieuws ben ik natuurlijk nog even terug met een uurtje gezonde radioactiviteit. Schijnwerper, schijf van 5, schijnwerper, flashback, Nederlandstalig moment en een column met Peter de Borst. Hoe, klinkt bijna spannend, toch?

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is.

Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Priority. Een single die vorige week als nieuw werd gepresenteerd. Ja, nog eventjes in de herhaling, want het klinkt gewoon heel erg lekker. Ja, Priority hoor je van Lindy. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Caitlin Denos. Daarna zetten we natuurlijk in de schijnwerper een dame, in dit geval Madeline McDonald. Dan hebben we vervolgens een column van Peter de Borst van Gaaf Wordt. Het gaat over consuminderen en ons Nederlandstalig moment wordt geleverd door David de Vries met de titel Social Media. Het woord song heb ik losgelaten op de plaatcollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Kortom, we hebben weer genoeg te doen.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine.
3: Addicted to Jesus. A2J.
0: En eerst gaan we verder nog met een samenwerking tussen Party Wave en Forest Frank. Ze hebben een album gemaakt dat heet Dawn Patrol. En je hoort daarvan de track

0: zo hoorden we nog even de sfeer van de schijnwerper van vorige week in de schijnwerper flashback. Vorige week stond Caitlin Dehnoz met 3 tracks in de schijnwerper en nu herhaalden we er nog 1. En die heette Keep Me.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een dame en ze heet Madeline McDonald. Het is een zangeres die zelf door allerlei mentale problemen is gegaan en ze schrijft eigenlijk ook haar ervaringen op, maakt er liedjes van. En ze hoopt hiermee eigenlijk mensen dus te kunnen ondersteunen die aan de ene kant wel weten dat ze meer waard zijn, maar aan de andere kant het zelfvertrouwen niet hebben om een stap verder te zetten. Kortom, ze wil bemoedigen. Dat is eigenlijk wat ze wil doen. En weet je wat het leuke is? Dat bemoedigen doet ze dan ook nog op een leuke manier met prachtige muziek die ze daar omheen bouwt. Zometeen hoor je de track Talk About It. Daarna hoor je haar in samenwerking met Rare of Breed. En die track heet Gas. We beginnen echter met de plaat Habits. Kortom, in de schijnwerper staat Madeline McDonald.

0: Ja, ja. Gas hoorde je. Madeline McDonald in samenwerking met Rare of Breed. Daarvoor hoorde je haar met Talk About It. Daarna daar weer voor Habits. Zo, en dat betekent dus dat de schijnwerper flashback van volgende week ook bekend is. Want daar staat natuurlijk één van die nummers weer van Madeline McDonald. Is het tijd geworden voor Peter de Bost van Graafwoord? Hij heeft weer een column geschreven en natuurlijk ook ingelezen voor ons. En die gaan we lekker beluisteren. We gaan het hebben over consuminderen.
1: Leven met minder meuk maakt het leven veel meer leuk. Hoeveel spullen heb jij? Weet je dat? Ooit wel eens geteld hoeveel eigendommen je eigenlijk echt bezit? Waarschijnlijk niet. En waarom zou je denken? Ik heb niet zoveel hoor, ik ben niet rijk, ik ben niet arm. Ik ben gewoon, zeg maar. Enig tijd geleden las ik een boek dat over consuminderen ging. Het minder bezitten en verbruiken van spullen. En dat was best wel nuttig om te lezen. Ik kreeg een flinke spiegel voor me. En zoals jullie ondertussen wel weten van me, ik kijk dan graag zo diep mogelijk in die spiegel. Ik ga daarna hier eens over nadenken. Wat heb ik nu eigenlijk allemaal? Wat gebruik ik nu wel of niet? En de meest belangrijke, wat heb ik eigenlijk echt nodig en wat is puur overbodig? Ik ben begonnen om eens alles op een rijtje te zetten van wat ik heb. En dat is een onmogelijke taak die ik mezelf gaf. Want de spullen gingen me duizelen. Verbruiksvoorwerpen zoals kopieerpapier, pennen, stiften, enveloppen, wc-papier, batterijen, etc. Gebruiksvoorwerpen zoals een auto, fitnessapparaat, tafel met stoelen, kruiwagen, computer, tablet, telefoon, bordspellen, bank, grammofoonplaat, koffiekopjes, lampen en ga maar door. En siervoorwerpen, schilderijen, fotolijstjes, beeldjes, bakjes. Ik ben snel gestopt met tellen. Het was onmogelijk om een totaal overzicht te maken. En eerlijk gezegd ben ik geschrokken van hetgeen ik heb. Zoveel materiaal bezit. Dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Zoveel onnodige spullen die ik bijna nooit aanraak of gebruik. En zoveel nutteloze spullen die ergens in hoekjes, lades en kasten liggen zonder dat ik weet waar en waarom en dat ik ze heb. Zoveel bezit, zoveel meuk. En maakt dat mijn leven nu echt leuk? Op een of andere wijze is het in ons westerse leven heel normaal geworden dat we spullen verzamelen. Oneindig veel verzamelen. Zonder erbij stil te staan of we het echt wel nodig hebben. Het is meer voor de heb dan voor de nut. Het begint met speelgoed. Eén mooie knuffel is niet voldoende. Daar moeten we er minimaal een dozijn van hebben. Een doos Lego is niet genoeg. We moeten hele dorpen kunnen bouwen. Eén computerspel is te weinig. We moeten liefst elke keer een nieuw spel dat uitkomt in ons bezit krijgen. En als we ouder worden, verzamelen we een uitzet. Niet eentje met vier kopjes voor koffie of thee. Nee, doe er maar een stuk of 12. Je weet maar nooit. Hoeveel borden staan er bij jou in de kast? Hoeveel pannen heb jij staan? Hoeveel tassen, schoenen heb je verzameld? Hoeveel kleding heb je die je zelden of niet draagt? En dat bezit, wat geeft het ons nu? Status, machtsgevoel, zekerheid, veiligheid, waardering, troost, bevrediging. Maakt het ons leven nu echt leuker of is het meer een laag vernis? Een laag die ervoor moet zorgen dat we niet bij de kern hoeven te komen. Een soort bescherming, een soort nepwaardering naar onszelf. Oppervlakkige fake-rijkdom is misschien wel een geschikte naam daarvoor. Lange geleden hebben mijn partner en ik onze televisie thuis uitgedaan. Want door mijn spiegel over consuminderen was ik toen aan het denken gezet. Wij keken één keer per week samen naar één specifiek televisieprogramma. De rest van de week niet meer. En daarnaast hebben we beide een tablet waar we ook gewoon tv op kunnen kijken. Dus waarom houden we die grote platte televisie op zo'n prominente plek in onze woonkamer staan? Conclusie: we konden geen enkele reden bedenken waarom we die kijkkast moesten behouden en hebben het weggegeven aan een groot gezin die juist op zoek was naar een nieuwe televisie. Dit doet me denken aan meerdere teksten uit de Bijbel, waarin ook gesproken wordt over het verkrijgen van spullen, hebben van spullen, weggeven van spullen. Google er maar eens op. De kern is volgens mij of je hangt aan je spullen, aan je bezit. Ben jij er afhankelijk van? Heb je het nodig voor je zelfwaarde en zelfrespect? Hoe staat het met jouw bereidheid om echt iets op te offeren? Om iets weg te geven aan anderen van hetgeen je bezit? Delen uit rijkdom is makkelijk, maar delen van iets wat voor jou grote waarde heeft, is moeilijk. En toch is dat de kern. Ik kon heel makkelijk mijn televisie weggeven omdat het niet meer van grote waarde was in mijn huiskamer. En omdat ik zelfs nog alternatieven had. Eigenlijk is dat dus niet echt weggeven, besef ik als ik eerlijk kijk. Consuminderen kan echt heel verfrissend zijn op vele gebieden. Consuminderen op bezit, maar ook op bijvoorbeeld verbruik van water en energie. Consumeer minder op vette hap, alcohol en suikers. Allemaal prima, zou je zeggen. En wat dacht je van consumeer minder op de grote nutteloze tijdbesteding op alle sociale media? Doe je dat? Dan gaat er echt een nieuwe wereld voor je open, hoor. De vaak gehoorde opmerking, maar ik heb geen tijd, is de grootste leugen van nu. Tijd is er voldoende. Het gaat om de keuzes die je durft en wil maken. De keuze waar je bewust tijd voor wil vrijmaken en aan wilt besteden. En ja, als dan je sociale media belangrijker is dan je gezin, je vriend, je sportvereniging, je gezondheid, je kerk, dan zegt dat heel veel over datgene wat jij echt van waarde vindt. Spiegelmomentje toch? Maar oprecht delen, uitdelen van hetgeen je hebt, dat is eigenlijk waard om in een andere column een keertje op terug te komen. Misschien gaan we dan nog wel eens wat dieper in op een van de grootste lessen van ene Jezus. Het uitdelen van jezelf. Maar voor nu kan ik zeker beamen. Leven met minder meuk maakt het leven veel meer leuk.

0: Zo, en dat was dus David de Vries Soundtracks en Social Media. Te vinden op het album Alles is Mogelijk. Ik ga proberen zoveel mogelijk het Nederlandstalig moment aan de column te koppelen. Ook al is dat misschien niet helemaal perfect, maar dat heeft toch te maken met tijd. Je hoorde Peter de Bort van Gavort en natuurlijk zijn consuminderen.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel Magazine.

zo. We worden hier dus de eerste uit de schijf van vijf. Het woordje song heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Dus met andere woorden, ja, het is gewoon liedje. Song of the Summer. Ja, dat klinkt toch eigenlijk best wel vrolijk. En zeker als het zonnetje regelmatig schijnt, is dat toch echt lekker. Dus een plaatje van 2022 en gemaakt door Abby Robertson. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog meer liedjes. Neem deze bijvoorbeeld. Here is Song of My Soul, Run 51.

Ja, wat zou dat zijn, hè? If God Wrote a Song. Je hoorde Jamie Jam Cockian en Joseph Habedank. Daarvoor Run 51 en Song of My Soul. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een plaat. Hij heet Redemption Song en is van...

zo waren we aan het einde gekomen van de schijf van 5. Je hoorde Will Gittens samen met Marizu en Team Song. Daarvoor Apollo LTD en Redemption Song. Daarmee gingen we terug naar het jaar 2023. En dan nu is het tijd om nog eventjes een paar lekkere platen te draaien tot aan het eind van dit uur. Want we hebben al onze plichtplegingen achter ons, zoals ik dat altijd liefkozend zeg. Dus tijd voor Emerson Day. Deze heet No Smoke.

Oh, wat een prachtige plaat is dit, zeg. Bailey Zimmerman samen met Brandon Lake en Just Believe. En daarvoor hoorde je nog de lekkere rocker van Emerson Day, getiteld No Smoke. En dan nu een cello, een piano en de stem van Natalie Lane. En dan krijg je een plaat, gewoon in één keer opgenomen. Het heet

Deze hebben ze live opgenomen, alleen dan zonder publiek. Natalie Lane, The Long Way. Ja, prachtig, hè? Een piano, Natalie Lane en een cello. Ja, en dan heb je dus zo'n mooi lied. Daarvoor hoorde je dus Bailey Zimmerman samen met Brandon Lake en Just Believe. Is het tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen? We gaan even vertellen dat als je meer wil weten over Gospel Magazine, kun je mijn naam zoeken op Facebook. En dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. En je kun je een vriendschapsverzoek sturen. Kijk je liever op Instagram, dat kan ook. Gospelmagazine.rtv heet daar de pagina. En natuurlijk nog even in herinnering, die playlist op Spotify. Gospel Magazine, even zonder spatie schrijven. En ook daar hetzelfde logo. Ik wens je nog een mooie avond. Natuurlijk ook voor straks welterusten. En wat mij betreft gaan we er lekker uit met muziek van Jordan Davis, Like God Intended. En ik zeg heel graag tot een volgende keer. Bye bye.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek

Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten.

Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en

Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

de nacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.